ergens licht en ergens toch donkere klanken van Jan Novak uit Amerika. Je hoorde The Inevitability of Failure. En dat staat, is een track die in ieder geval staat op de nieuwste Mind the Gap, nummer 162 van de Gonzo Circus. Dat fantastische cd'tje wat er altijd bij zit. Het origineel vindt u op het album The Voice of Theseus. Dit was Jan Novak hier bij X-Rated. En van Amerika gaan we gewoon naar Nijmegen. Rick Sanders heeft een nieuw album uitgebracht. En dat is echt een heel erg fijn album. En dat hij in het verleden ook fijne albums heeft uitgebracht, dat bleek wel uit het feit dat ik een heel uur X-Ray aan Rick Sanders heb kunnen wijden. Dat gaan we nu met het nieuwe album niet doen. U hoort 7 minuten en 8 seconden, namelijk de track Final Blend. Hij heeft een aantal tracks opgenomen op dit album, wat overigens Blend heet, en verscheen via zijn eigen label No Beat Music. En die tracks die heeft hij aan het eind van het album allemaal bij elkaar gevoegd en daar een geheel van gemaakt met een fraaie synthesizer toon daaronder. En dat is duidelijk hoorbaar. Een prachtige track. Final Blend. Dit is Rick Sanders.

0: Ja, dat is mooi, hè? Prachtig. Final Blend. En de originele tracks hiervan, die heten 12 Noisy Granular Soundscapes. Daarna komt overigens nog een track, Blend All Together Now. En dat zijn ook alle tracks bij elkaar gemixt. En deze dus is de Final Blend met een prachtige synth erbij. Nieuw werk dus, Blend van Rick Sanders. En dat allemaal hier bij X-Rated, waar we lekker anderhalve minuut te vroeg aan uurtje 2 gaan beginnen.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond dus, hartelijk welkom bij het tweede uur X-Rated op deze zondagavond. Toch tot 11 uur en daarna moois, veel moois met Tom Brennan. Heel veel mooie ambient in X-Ray tot middernacht. Maar zover is het nog niet. Eerst gaan we terug naar 1983. We hebben het over WAT. En WAT was een Nederlandse band onder leiding van Ad van Meurs. En Ad van Meurs was bekend om zijn hele bijzondere spel op de steel guitar. En wat overigens ook opviel aan WAT was de synthesizer en de zang van Ankie Kultjens. En nog op bas bijgestaan door Frank van den Nieuwenhof. WAT, Die Freeze en The World According To, wat dus wordt weer opnieuw uitgebracht, namelijk op 11 september aanstaande op het Belgische Stroom. Alleen het vreemde is dat op het originele album Die Freeze de prachtige track Vive la Vie staat. En die staat weer niet op de heruitgave. Vandaar dat het origineel nu op de draaitafel ligt. Vive la Vie, dit is WAT. World According To.

zo. Bent u daar nog? Het spookhuis van Triest. Oftewel Tristan. Triest komt uit een black metal band. En de stem die u hoorde, die was van Timo Keurling. De poëzie werd ook door Timo Keurling geschreven. En hij is de eigenaar van een black metal label. Maar dat ze iets anders doen en kunnen dan black metal, dat was wel duidelijk. U hoorde een track van het album Tiefenrausch. Ein Abstieg in 5 Stufen. Je hoorde Stufe 2, Geräum. En dat verscheen in 2005 via Kunsthall Produktionen. Triest hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we qua spookhuis misschien nog een klein schepje bovenop doen. Met het nieuwste werk van Stratum Terror. En dat zijn eigenlijk Peter Andersson en Tobias Larsson. Zij vormen Stratum Terror. Ze hebben er heel lang over gedaan om met een nieuw album te komen. En hebben tegelijkertijd aangekondigd dat dit wel het allerlaatste album van Stratum Terror wordt. Gezelligheid in de track The Uncertainties of Death. Het staat op het nieuwe album Love Me Tender or I Will Cause Pain. Hier is Stratum Terror.

several guns, two of which were AK-47.

Zo de Jur jongens heeft hij toch eventjes het beste album sinds hele lange tijd uitgebracht. Onze Christian Fennis. Dit was Fennis en zijn nieuwste album Agora. En die is verschenen via Touch Records, het Engelse voor een aanstaande label Touch Records. Je hoorde Rainfall van Fennis van dat nieuwste album Agora. En in de komende edities van X-Rated vast veel meer van dit album. Er staan 4 lange tracks op die alle 4 de moeite waard zijn. Wat ook zeer de moeite waard is, met allemaal korte tracks overigens, is het nieuwste album van S.E.S. Gunvor Riberg. En deze Zweedse dame die maakt doorgaans nogal donkere techno, maar ze is ook heel goed in het maken van duistere soundscapes. En dat getuigt ook het nieuwste album wat ze heeft uitgebracht, Cutterhead. En dat is een film en daarvan heeft ze de muziek gemaakt. De original soundtrack van Cutterhead. S.E.S. Gunvor Riberg met Heaven and Hell.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, 2 uur X-rated, nog tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais tot middernacht in X-ray. Dit was in het persoonlijke leven een trieste week, want een goede vriendin van mij heeft het aardse leven verlaten en voor een ander leven elders verkozen. Dat is triest, heel erg jammer. Het gaat om Yolanda Cleo Kempers, voor sommigen ook bekend als Cleopatra Clitoria. En ze heeft ook nog tal van andere incarnaties. Ze heeft ook opgetreden als de Sugar Sluts bijvoorbeeld. Het was een buitengewoon lieve, maar ook buitengewoon excentrieke dame. Helaas, ze is niet meer onder ons. Gisteren was de ceremonie en de plechtigheid rondom haar crematie. Daarna was er een samenzijn, een in memoriam, een herdenking speciaal voor Yolanda. Dat werd gehouden in broedplaats De Lelie bij station Lelielaan in Amsterdam. Het was een mooie bijeenkomst en ik werd ook gewassen gevraagd om platen te draaien daar. En dat vond ik een buitengewoon eervolle taak die ik ook zeer eervol op me heb genomen. Het was een mooie dag, het was een mooie bijeenkomst en ik wilde dit uur van X-Rated een aantal platen voor Yolanda draaien. Voor degenen die haar niet hebben gekend, het is onmogelijk om uit te leggen wie Yolanda wel was, maar in ieder geval aan haar muzikale smaak, daar heeft het nooit aan gelegen. Ze hield overigens wel van camp dingen als Sorry I'm a Lady van Baccarat of bijvoorbeeld een Dancing Queen van ABBA. Ze luisterde ook vroeger naar Spargo, maar ze kan ook luisteren naar Noises of Russia, Coil en haar favoriete band, dat was Einstürzende Neubauten. Im Vertrauen auf die eigene Kraft kan Jugung Berge versetzen. Yolanda, speciaal voor jou een paar platen in dit uur. En nu eerst Einstürzende Neubauten. En voor jou nu Jugung.

Ja, dit verdient dat toch echt om de volledige 16 minuten gedraaid te worden. Wat een prachtwerkstuk van Ashtoreth uit Belgenland. Prachtig, Ashtoreth, het project van Peter Verwimp. U hoorde Rides 2 en dat staat op het nieuwste album van Ashtoreth, Rides 1 and 2. En dat is nieuw verschenen via het geweldige label Cyclic Law. U luistert naar X-Rated op de concertzender. En aan het begin van dit uur had ik het al over onze Yolanda Cleo Kempers. Zij was bovendien ook nog eens een keer een vaste luisteraar van diverse programma's hier op de concertzender. En dat stak ze niet onder stoelen of banken. De sociale media die werd volgeplemd met tweets over programma's die wij allemaal op de zondagavond maken. Zoals Sensenta, Space Exposure, X-Rated en X-Ray. Maar ook andere programma's op de concertzender als Electronic Frequencies werden veelvuldig door haar aangehaald. En ja, we verliezen ook niet alleen een heel erg mooi mens en een excentrieke vrouw, een lieve vrouw, maar ook nog eens een keer een vervente luisteraarster. En iedere keer als ik Noises of Russia draaide, dan stroomde mijn mailbox mijn DM via Facebook, mijn Messenger, helemaal vol met hartjes, met spaties tussen N en O en R. Als ik Noises of Russia draaide. Daarom nu voor jou, Yolanda, andermaal twee platen voor speciaal voor jou ten ere en nagedachtenis. Nu in ieder geval Noises of Russia en zo meteen Von Magnet. Dit is Noises of Russia van het album Humility Spirit. And may your spirit live forever. Rest in peace, Yolanda.

na een eindeloze stroom aan heruitgaves en compilaties met oude tracks, is er dan eindelijk weer een nieuw album van Faust verschenen. De aloude krautrockers, alhoewel er van kraut eigenlijk op dit nieuwe album nauwelijks meer iets te bespeuren is, maar nog steeds met de originele leden Zappi Diemaier, die achter de drijvende kracht eigenlijk achter Faust is, samen met oprichter Günther Wüsthof, en weet zich op dit album vergezeld als mens van vrienden als Uwe Bastiansen, Ilke Drapats, Dirk Dresselhaus, Sonja Kosje en de leden Jochen Arbeid en Andrew Unruh van de Einstürzende Neubauten. U hoorde Faust van het album, het nieuwe album dus, Blikwinkel, vorige week verschenen via Bureau B. U hoorde Voor Schlaghammer. En wat voorlopig nog niet verschijnt, alhoewel deze track wel, dat is de single, maar het album pas op 1 november, is het album van Diamond Day. Diamond Day hoort u met Tina with Tails and Petals. En dat in de His Name is Alive remix. Kent u die naam nog? His Name is Alive, die prachtige albums uitbracht op het 4AD label. Het album dat gaat heten Dot Dot Dot Spaced Out Remixes. Hier is a Diamond Day.

Prachtig. Wat een track is dit. Ontdekt op de nieuwste Mind the Gap verzamelaar. Die zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. Een track van Red Stars Over Tokyo. Het klinkt Japans en dat is het niet. Ze komen uit Leuven in België. En het album wat waar deze track van afkomt is Subliminal Fascination. Dat verscheen via Limbic Resonance. Red Stars Over Tokyo hoorde u met The Other Spare. Mind the Gap, weer zo'n fantastische ontdekking op dat label, op dat cd'tje wat zit bij het tijdschrift The Gonzo Circus. De laatste voor dit uur, dat is voor nieuw werk van Radio Massacre International. Het album dat gaat verschijnen op 25 oktober aanstaande. En dat album dat gaat via het Amerikaanse cuneiform verschijnen. En die heet Galactic Furnace. U hoort nu een gedeelte uit Galactic Furnace Part 2. Hier is nieuw werk van Radio Massacre International.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
0: Kijk, dat was weer zo'n uuropener van Dion Postdijk. Cheers, mate. Jane en Jeff Hudson hoort u aan het begin van een nieuw uur hier bij X-Rated op de Concertzender. Nog tot 11 uur. Jane en Jeff Hudson uit 1983, het album Flash. Het werd uitgebracht op J&J Records, wat gewoon Jane en Jeff zijn natuurlijk. Het echtpaar Jane en Jeff Hudson hoort u nu bij X-Rated met Los Alamos. Hier zijn Jane en Jeff Hudson.

Een soort van drie delen in één track. De track, dat was Carl Berlijn's Design. U hoorde onstuurigheid. Het klinkt, ja, het klinkt bijna Nederlands. En het is ook eigenlijk een Nederlands woord. Het is een oud-Hollands-Nederlands woord. Of oud-Hollands-Nederlands, dat is een beetje dubbelop, hè. Een oud-Hollands woord. En dat betekent een beetje als turbulentie, wildernisig, lawaai. Pardon, een beetje dat idee. En dat is wat ook onstuurigheid probeert uit te brengen of uit te stralen. Het album De Blauwe Kamer, daar komt dit vanaf. En dat is in eigen beheer verschenen bij onstuurigheid. Het is een zogenaamde Name Your Price. Dus u kunt hem afhalen, ophalen, helemaal voor niks op Bandcamp. Maar dat doet u niet, want u heeft er natuurlijk graag wat voor over. Dit geweldige album van onstuurigheid hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we nu eigenlijk een beetje zowel als ontregelende als gestructureerde chaos gaan van Skinny Puppy. Het album Too Dark Park, dat verscheen in 1990 en dat wordt nu opnieuw uitgebracht door Netwerk Records. En terecht, hier is Skinny Puppy met Convulsion. Oh, daar gaat iets mis. Zo, nu weer niet.

0: al heel erg lang het project van John Zewiz, Sleep Chamber. En dit stamde alweer uit 1993. Het album Secrets of 23 met allemaal dit soort bezwerende tracks erop. Je hoorde Sacrament 23, verschenen via het Italiaanse Musica Maxima Magnetica. Fantastisch werk van Sleep Chamber. En we gaan naar Fonkel Nieuwwerk, een deconstruction of W.S. Burroughs, oftewel William Burroughs. En er is een verzamelaar verschenen via het Italiaanse Unexplained Sounds Group. En u hoort daar een track van Eddie Newton van Clock DVA. En verder op dit album zijn onder andere versies en tracks te vinden van Siglum S, Dead Voices On Air, Rapoon, PBK en 400 Lonely Things. Wij kozen hier bij X-Ray dit voor Eddie Newton van de verzamelaar Cut Up Deconstructing W.S. Burroughs. Is dit The Chance of a Ghost?
1: Ghost of a Chance. Ghost of a Chance. Chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance, ghost chance.

Ghost chess.

dat waren Tapage en Guro Kverndokk. Beide afkomstig uit Bergen in Noorwegen. Tapage, het klinkt Frans, maar het is eigenlijk gewoon Nederlands. Het is Thijs Ham. Alleen woont Thijs in Noorwegen. En hij heeft met een andere Noorse dame deze LP gemaakt. The Elephant Started Crying When Listening to Herself Sing. Wat een briljante titel voor een plaat. U hoorde de track I'm Feeling Awfully Cozy. Tapage en Guro Kverndokk. En de laatste track voor dit uur is voor Cosmic Ground, Dirk-Jan Müller. Hij heeft achtereenvolgens de albums Aria 22, 23 en 24 uitgegeven in alleen digitale versies. En die zijn nu gecompileerd op een dubbel CD. Aria 22, 23 en 24 bij elkaar op zijn eigen label Studio Fleisch. Dit is Cosmic Ground met het vierde gedeelte uit Aria 24.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En daarna X-ray tot middernacht. U hoorde net Cosmic Ground met het vierde gedeelte uit Area 24. En voordat we verder gaan met deze show, of eigenlijk gaan we gewoon verder met deze show, maar hebben we helaas weer een trieste mededeling, namelijk weer een overlijden van een markant muzikant. En dat is dit keer de drummer van Blondie, Clem Burke. Hij was inderdaad een begenadigd drummer en hij is voor heel erg veel bands gevraagd, maar het meest in het oog springend was natuurlijk zijn band Blondie. Debbie Harry en Blondie. We zullen geen hit draaien, maar we horen in ieder geval Clem Burke behoorlijk roffelen in de track In the Sun. En dat staat op het 1977 album van Blondie. Rust in vrede, Clem Burke.

Onze eigen Dirk Serries. En met een nieuw album onder zijn eigen naam verschenen. Dus niet onder Vidna Opmana of Microphonics of al zijn andere incarnaties. Fearful's Burning bijvoorbeeld. En noem het allemaal maar op. Dirk Serries onder zijn eigen naam heeft het album Zonal Disturbances 2 uitgebracht via het Poolse Zoha Room. U hoorde de track KG209 NCF. Dat is de titel namelijk. Zonal Disturbances 1, die is nog niet uit. En dat geldt ook voor de 3 en 4 en 5. En als ze alle 5 uit zijn, komt deel 1 uit. En dan wordt het ook nog eens een keer allemaal samen in één box gepropt. Dirk Serries hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we naar de Marokkaans-Franse broertjes Eric en Marc Hurtado gaan. Etant donné. En u hoort een track die staat op het verzamelalbum Le Sacre du Printemps. Die in 1994 verscheen via het blad Gonzo Circus. Vroeger hadden ze ook nog andere verzamelaars in plaats van alleen maar Mind the Gap. Sowieso een geweldige verzamelaar waar behalve Etant donné ook nog Deutsch Nepal opstaat, Mordhound en Lee Ronaldo. Dit is Etant donné met Je suis pour toi, Etant donné.

We hadden het laatst over die oranje mafklapper die Radio Free Europe de nek om wilde draaien. Nou, dat is hem gelukt. Alleen is Radio Free Europe gelukkig gered uit de puinhopen die die oranje mafklapper achterlaat. Hij heeft sowieso ook de stekker getrokken uit The Voice of America. Hoe dom kan je zijn? The Voice of America, vandaar dat ik Cabaret Voltaire maar eens op de draaitafel heb gelegd met het gelijknamige album. En de track The Voice of America, Damage is Done. Ja, qua titels kan het niet actueler. Rough Trade was het label, 1980 was het jaar. X-Rated op de concertzender en we gaan door met heel vrij werk uit Italië. De band Cade, C-A-D-E. Het gelijknamige album werd uitgebracht via 13 Records, een sublabel van Silentis. Je hoort de track V. Dit is Cade.

Dan was het deze week toch maar gewoon de week van de oude helden. Zo was daar allereerst afgelopen donderdag Richard Pinaas en zijn band Heldon in de Okkie in Amsterdam. En gisteren System 7, oftewel de held Steve Hillage met zijn vrouw Miquette Giroudy. Die traden gewoon op in de boerderij in Zoetermeer. Richard Pinaas en Heldon gaven een goed concert zonder meer, maar System 7 was werkelijk fenomenaal. Eerst een uur lang een ambient achtergezet als Mirror System en daarna bijna anderhalf uur als System 7. Wat een geweldig concert. Dit was alweer uit 92 System 7 en 7-7 Expansion in de Conspiracy Mix. En die werd gemaakt door Glover en Thorpe. En dat zijn natuurlijk Youth. En Tony Thorpe is van 400 Blows en The Moody Boys. Jawel. Dit is X-Rated op de Concertzender. Allemaal een hele goede avond. Straks alles over de Young Gods in Paradiso. Maar nu eerst Mandelbrot. Het album Zeitsprung. Dit is Against Into Catacombs. En allemaal een hele goede avond. X-Rated.

Raus! Das Spiel ist aus! Laibach, en dat draai ik natuurlijk niet zonder reden. Aanstaande donderdag te zien in het Paard in Den Haag. Aanstaande vrijdag te zien in de Melkweg in Amsterdam. Gaat dat zien, het is altijd leuk. Laibach, altijd lachen, tong in cheek. Het kan echt verschrikkelijk slecht overkomen, maar het is eigenlijk gewoon altijd leuk. Laibach, deze week in Nederland. We gaan het iets rustiger aandoen met de prachtige, warme en toegankelijke elektronica van Pie Corner Audio. Dit is van het nieuwste album Hollow Earth, de titeltrack. Dus, Hollow Earth, Pie Corner Audio.

Oh, heerlijk zeg. Dina Abdelwahed. En de track die heet Ken Sket. En dit was de remix die Karen Dwyer ervan maakte. Dit kleinootje staat weer op die geweldige Mind the Gap verzamelaar nummer 137 inmiddels. En dat bij de 150ste editie bijgevoegd. Geweldig werk te vinden op dat Mind the Gap cd'tje. Iedere keer weer een mooie ontdekkingstocht door de muziek. Het is 10:04, de hoogste tijd om u alles te melden over The Young Gods. Die komen weer. Jawel, nadat ze eerst in het voorprogramma van Trigger Fair hebben gestaan, zijn ze nu gewoon de hoofdact zoals het hoort. En wel op woensdag 27 maart aanstaande in Paradiso Noord. Dat is gewoon station uitrollen aan de achterkant, het pontje nemen en dan rolt u zo Paradiso Noord binnen. Een hele leuke zaal voor de Young Gods. Eindelijk zijn ze er weer. En eindelijk is er ook een nieuw album, Data Marriage Tangram. En daar zullen ze natuurlijk veel materiaal van gaan spelen. Maar vast ook wel oud werk. En u wilt daar ongetwijfeld bij zijn. Nou, het goede nieuws is, wij geven daar kaarten voor weg vanavond. Niet al te veel. 1x2. Dat betekent dat zodra de mailbox open gaat, kunt u mailen. En ik vertel u eerlijk dat ik de 10e mailer eruit zal kiezen. U kent het recept. bob.ruusje@concertzender.nl. Onder vermelding van The Young Gods. En dan hoort u om 10:30 vanavond in deze show of u de gelukkige winnaar bent van de 1x2 kaarten dus die we weggeven voor de Young Gods. De mailbox die gaat open. bob.ruusje@concertzender.nl onder vermelding van de Young Gods. En we hadden het over de Young Gods en dat nieuwe album. Daarvan nu You Gave Me A Name. Dit zijn de Young Gods en u kunt in de tussentijd mailen.

Vroeger Maschinenzimmer 412 of 2. Dit was van het album Zwart Mirker, nieuw verschenen op Cold Spring. De track We Are Eternal. X-rated op de concertzender, waar we nog even een kleine 10 minuten over hebben voor Coil en het project Time Machines. En dat zet ik niet voor niks in deze playlist, want aanstaande donderdag, als u dan niet in het Paard in Den Haag bent voor Laibach, dan kunt u naar Den Bosch, naar Willem II, want daar wordt het vakfestival gehouden, FAQ. U kunt daarheen voor bijvoorbeeld Drew McDowell, die Coil's Time Machines gaat uitvoeren. En dat mag die, want Time Machines van Coil werd uitgevoerd door behalve John Balance en Peter Christofferson als derde lid toen door Drew McDowell. Hij zal daar optreden. Onder andere staat ook nog Alessandro Cortini op het programma die donderdag voor in Willem II in Den Bosch gaat dat zien. Drew McDowell speelt dan Time Machines. Je hoort nu een gedeelte van de eerste track van Time Machines.

denken aan die track, die kwam van het album The Unsaid Words. Prachtig Italiaans werk van Canaan. En daarvoor dus Time Machines van Coil. Aanstaande donderdag te zien op het vakfestival. Niet Coil, maar Drew McDowell, want de rest van Coil is niet meer en dat zal niet mogelijk zijn om daar op te treden. Maar Drew McDowell dus wel aanstaande donderdag in Den Bosch. Een en ander brengt ons het eind aan het eind van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar u weet het, er is nog meer. Er is een derde uur. En dat is onder de noemer X-Ray. Vanavond volledig weer eens gewijd aan de space, de synthesizers, aan de macht. Wat te denken van Node. De supergroep rond onder andere mensen die op vliegvelden hebben opgetreden, op metrostations hebben opgetreden. En dat allemaal met een heel stel modulaire synthesizers. Node, u hoort een track van Terminus, wat verscheen in 1995. Daarna is het de beurt aan onze eigen Adeptus Mechanicus, een track van zijn nieuwste album Lines and Waves. Gevolgd door Bernard Xolotl, een heruitgave van zijn cassette die in 1982 verscheen. Last Wave, dat sluit weer mooi aan bij Lines and Waves. Last Wave, deel 1 hoort u, die is opnieuw uitgebracht via Bureau B dit jaar van Bernard Xolotl. We sluiten af met deze prachtige Synthi Space aflevering met Atomin Electrin, oftewel Peter Andersson. Een track van zijn fabuleuze album Laniakea uit 2015. Dat is allemaal zometeen in X-Ray. Volgende week dan besteedt X-Ray het aandacht aan het Rewire Festival. En dan kunt u kaarten winnen voor de vrijdagavond. Jawel. En in de nabije toekomst is er ook nog een Roadburn special hier bij X-Rated. Kortom, er is zoveel moois om naar uit te kijken. Blijf bij de concertzender. Word ook vriend of donateur van de concertzender. We blijven het keihard nodig hebben als u de klanken van X-Rated en andere mooie programma's in de lucht wil houden. Steun ons. Voor nu, heb een hele mooie week. Het wordt een klein beetje lente. Geniet ervan. Tot volgende week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.

gevalletje waterschade. Al die tikjes die je hoort. Maar de track wilde ik toch niet onthouden. Shroud van Bandulu. Jawel, de techno-helden van mij. Ik heb die vele malen al gedraaid in X-Rated. Niet deze track, maar wel Bandulu. Omdat het zo'n geweldige band was, helaas. Want ze zijn niet meer. Maar wat nog wel is, zijn hun fantastische platen. Zoals deze LP Cornerstone, waarvan u de track Shroud hoorde. En dat verscheen in 1996 op Blanco y Negro. U bent verbonden met de concertzender. Allemaal een hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. Tot aan 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. En we gaan gelijk verder met nieuw werk. Wat is verschenen inmiddels? En dat is 20 Years Systematic Recordings volume 3. En dat allemaal op het label Systematic. En dat allemaal om de 20 jaar te vieren die het label bestaat. Daarom de track This Is Not A Sync Track. Hier zijn Robert Babich en Mark Romboy. Dit is X-Rated. Ik wens u allemaal een hele goede avond.

Ja, de muziek die Toulouse Low Tracks uitbrengt is sowieso al lekker. Maar de remakes, de zogenaamde versions die ervan gemaakt worden, zijn net zo lekker. Toulouse Low Tracks brengt een nieuw album uit. En dat gaat aanstaande vrijdag gebeuren. De Kiosk Versions. En daar staan diverse versies op van tracks van Toulouse Low Tracks. Waaronder deze Rushing Into Water. En u hoorde de Joachim's Elemental Edit hierbij X-rated op de concertzender. De volgende, die is al even uit. Die verscheen al in maart van dit jaar. Maar ik werd daar deze week of vorige week al op getipt. Omdat het had gespeeld op het Draaimolenfestival. Dank Hans voor deze tip. We hebben het over Polar Inertia. En Polar Inertia is een Frans duo die op Northern Electronics een waarlijk fantastisch album heeft uitgebracht. We hebben het over Environmental Control. Hier zijn ze in het heerlijke werk in Dark Territory. Polar Inertia.

Ja, dit is wel iets wat je ambient dub mag noemen. Alhoewel het dubritme nog wel redelijk ver te zoeken is. Maar het heeft wel die intentie. Een heel fijn album is er uitgekomen van Markus Gundner. En Markus Gundner heeft samengewerkt met diverse artiesten op dit album. Waaronder Arrowvein. Heel fijn om weer eens wat van hem te horen. Je hoorde deze track dan ook hier bij X-Rated op de concertzender van het album Contrapunkt. En dat is verschenen via A Strangely Isolated Place. Je hoorde Utopian Fragments van Markus Gundner featuring Arrowvein. En we gaan nog veel verder, dieper het Sinti-werk in met Alpha Xoon en Ona Sender. Nou, Ona Sender maakte over het algemeen hele duistere klanken, zult u zeggen. Dat allemaal in het eerste uur, jawel. Wat samen met Alpha Xoon maakte hij het album Futuristic Dereliction. En dat gaat 17 september aanstaande verschijnen. En dat is dus gewoon aanstaande dinsdag. U hoort de geweldige Space Synthi Sequencer track Time Fracture.

En Freya Aswin is eigenlijk gewoon Elisabeth Hooyschuur. Jawel, ze is geboren in Zaanstad, maar dwarrelde de halve wereld over en kwam veelvuldig in Engelse kringen terecht bij bands als Current 93, waar ze heel veel hand- en spandiensten verleende. Zoals bijvoorbeeld ook met Patrick O'Gill in Sixtcom. En zo heeft ze nog veel meer fraais gedaan. Dit kwam van haar tweede album Shades of Yggdrasil. Dat verscheen origineel in 1993. Op cassette en werd heruitgegeven op CD in 1995. Freya Aswin aan het einde van deze X-Rated. Hiervoor, dus na Irezumi, kon u luisteren naar Asmoro. En Asmoro, dat is Nicolas Asmoro. Hem noemden we al in verband met het overlijden van zijn vrouw. Dus om hem nog even een hart onder de riem te steken en nog een track van zijn album High Soap, dat verscheen in 2006 op Steinklang Industry. Je hoorde Abode of the Dead.

0: En zometeen is er natuurlijk het derde uur X-Rated onder de noemer X-Ray. En daartoe heb ik een totaal onbekend stuk opgenomen voor weer eens een keertje met Piet Nemlouk. Jawel, die komt vaker voor, maar deze, dat is toch niet bepaald een bekend album, terwijl die toch echt wel heel erg fijn is. Ik heb het over Astrogator. En dat verscheen op zijn eigen Fax label in 1993. Een heel lang elektronisch stuk dat te horen is zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. IJs, weder en na zomer dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond tussen 9 en 11, gevolgd door een X-Ray. En inderdaad, na zomer, want er komt een heuse nazomer aan. Dit wordt een heerlijke warme week en dan hopelijk is het volgende week weer herfstig genoeg voor een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Geniet van het nazomertje. Wat mij betreft, blijf bij X-Ray. Nogmaals bedankt, ook voor alle reacties. En tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: X-rated.

Cha-cha-cha. Heuse meezingers hier bij X-Rated op de Concertzender. Aan het begin van een nieuwe episode inderdaad van X-Rated. Uit 1989, een heerlijke megamix zoals dat toen gemaakt werd. En het klinkt allemaal ontzettend jaren 80. Heerlijk werk van Yellow. En dat is op deze plaat geschreven als YLO. En u hoorde de Yellow, de megamix. En dat verscheen op Unused Sound. En die zitten ook natuurlijk helemaal achter deze remix, mega mix van Yellow. Inderdaad, X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland voor nog veel en veel meer moois. Tot aan 11 uur vanavond en daarna X-Ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Multicast Dynamics. Maar daarover straks meer. Eerst blijven we een beetje in de jaren 80 en toch ook weer niet. De Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Helaas in als duo bestaan ze niet meer vanwege het overlijden van Delgado Lopez. Maar Elke is een track, overigens een fantastische track, die van hun destijds verscheen. En die is nu onder handen genomen door technoheld Terence Fixmer, de zogenaamde Terence Fixmer Drive Remix. En dat komt tot ons via Mannequin Records. Dit is Deutsch-Amerikanische Freundschaft. Dit is de Terence Mixer Mix. Fixmer Mix. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

En zo is er dan een nieuwe mini-LP, of eigenlijk een uitgebreide 12-inch of mini-LP, wat u dan ook maar wil. Verschenen van Bellaria. Haar nieuwste heet Dynamic State en daarvan hoort u Losing Control. En dat was heerlijk werk van Bellaria. Lekkere electro. Het is misschien wat voorspelbaar, maar lekker, dat blijft het. Wat ook lekker is, is de nieuwste 12-inch van Ben Klok. En die heeft hij in samenwerking gemaakt met Fadi Mohem. En op deze track doet Kobe Sai ook nog mee. Dit is Clean State in de Alanico remix. Prachtige nieuw werk dus van Ben Klok.

En nog even wachten hoor, tot 30 januari. Dan is die pas uit. Het album, pardon, het album MacArthur. Zo, daar is die keer weer hoor. Frankie en Kelman Duran maakten deze geweldige track. Met de merkwaardige titel Techno 127 Beats Per Minute. En dat is inderdaad een best wel een eigenaardige titel voor een track waar eigenlijk nauwelijks een beat in zit. Anyway, het album heet MacArthur dus en gaat verschijnen via Kubo Raum Editions. Frankie en Kelman Duran. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En behalve X-Rated en Sensenta en de hele zondagavond hebben we nog veel meer mooie programma's. Zoals natuurlijk december jongstleden, de Winter Solstice en... Die heb ik meerdere keren achter elkaar beluisterd. Gewoon omdat dat ontzettend fijn wegluistert. En ik veerde steeds weer op bij dezelfde track die gedraaid werd door Roel. Also Roel Jansen. En dat was een track van Laurie Lest. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Maar ik merk dat ik hem inmiddels al heel veel gedraaid heb. En dan met name de track die Roel in zijn Winter Solstice mix draaide. Loose. Het staat op het album Undercurrents. En dat is in eigen beheer uitgegeven door Laurie Lest. Best.

En dat was Current 93. En voor de gelegenheid is vol uitgeschreven. Dus in letters in plaats van de 9 en de 3. Current 93, Immortal Bird. En zo zie ik Arjen graag een onsterfelijke vogel die rondvliegt en nog steeds goedkeurend knikt dat het allemaal hier beneden goed gaat. Niet met de wereld, maar wel hier bij X-Rated. Sleep Has His House, een album wat David Tibet samen met Michael Cashmore en Stephen Stapleton van Nurse With Wound heeft opgenomen. Ter nagedachtenis van de vader, de overleden vader van David Tibet. Sleep Has His House verscheen in 2000. En deze was inderdaad speciaal voor Arjen Grolleman. Aanstaande dinsdag is het alweer 16 jaar geleden dat Arjen ons moest ontvallen. En daarvoor hoorde u Scanner, Robin Rimbaud en zijn Europa 25. British Council gaf de opdracht voor het maken van dit album Europa 25. En dat verscheen in 2004. U hoorde A Balance for Others van Scanner. En daarvoor dus dat schitterende nieuwe album van Osala Sacral. Zometeen is er nog een X-ray tot middernacht. En daarin aandacht voor Multicast Dynamics. Ik heb een greep gedaan uit zijn albums. Een aantal albums die hij heeft opgenomen tussen 2014 en 2016. En deze drie komen aan bod. U hoort drie tracks van het album Scape. Drie tracks van het album Aquatic System. En vier tracks van het album Outer Envelopes. Multicast Dynamics, oftewel het werk van de Finn Samuel van Dijk. Origineel natuurlijk een Nederlander, maar tegenwoordig woonachtig in Finland. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated hier op deze zondagavond. IJs, weder en andere ellende dienende is er wellicht volgende week weer. Of nou ja, laten we ervan uitgaan. Er is volgende week een nieuwe uitzending van X-Rated te beluisteren hier op de Concertzender. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11 gevolgd door X-Ray. Heb een mooie week. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En dank ook voor alle reacties. Nogmaals, mooie week. En tot volgende week. Dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Y'all, what are you doing?

그러다 이 안에 힘 먹어.

Thank you.

Voices of the Rainforest. The New London School of Electronics. Nou, heerlijk. Met Caspar Pound in de gelederen. Caspar Pound, helaas al in 2004 overleden. Dit was de New London School of Electronics, alweer uit 1993, verscheen op Rising High Records. Tot 11 uur is dit X-rated. En daarna nog veel meer fraais in X-ray tot middernacht. Heel fijn dat u voor deze radio die ertoe doet heeft gekozen. En het voetballen laat voor wat het is. Dat zijn toch alleen maar 22 miljonairs die achter een balletje aanhollen. En anders kan altijd het geluid uit en X-rated aan. En dat zag ik bijvoorbeeld Stefan Koopmanschap heel mooi op Twitter roepen. Dank. Dat toch geluisterd wordt. Want X-rated, dat mag u niet missen. Zeker niet, omdat in de tweede helft van dit uur kaarten gewonnen kunnen worden voor de vrijdagavond voor het Rewire Festival. Maar nu eerst Not of This Earth. Ik had het vorige week al over Richard Zijlstra en zijn Radio Noom programma. Hij maakte ook muziek als Genetic Factor, maar tegenwoordig ook in het duo Not of This Earth. En dat doet hij samen met Peter Kudoot. Geweldig materiaal, het album Infinite Space. Dit is de titeltrack, Not of This Earth. En het doet denken aan het oude midden jaren 90 geluid van Warp Records of het Fox-label van Pete Namdoek. Not of This Earth, dit is X-rated. Allemaal een hele goede avond.

Heerlijk zeg, wat een reis door space. Infinite space, om precies te zijn. Geweldig werk van het duo Not of This Earth van het gelijknamige album Infinite Space. Verschenen via Spatial Foundation. Inderdaad, het hele album ademt een soort heerlijke ruimtelijke sfeer uit. Die inderdaad wel een beetje vergelijkbaar is met de grootheden uit de jaren 90. Maar dat is een geluid wat nou eenmaal heel erg prettig is. Dus dat horen we graag. Not of This Earth. U luistert naar X-Rated op de concertzender. Na de volgende plaat alles over het Rewire Festival en dan met name over de vrijdagavond. Maar eerst moeten we alweer afscheid nemen van een muzikant van een Nederlandse bodem. En zelfs twee muzikanten. De tweede, daar kom ik het volgende uur aan het begin op terug. Nu eerst een van de leden van de band Wave World. Namelijk Gert van Santen is deze week overleden. Samen met Harry Kessels en Rolf van Sloten vormde hij het trio Wave World. En wie Wave World ooit live heeft gezien, dat was een waar spektakel met heel veel mooie visuele aspecten en prachtige, maar dan ook echt schitterende, ja, soort Berliner Schule synthesizer muziek die ze voortbrachten. Ik heb ze meerdere malen live gezien, waaronder zelfs in de Tagrijn in Hilversum. En ik heb ze ook gezien bijvoorbeeld op het Alpha Centauri Festival destijds. Gert van Santen is niet meer. Rust in vrede, Gert. En voor jou nu Cloud Seeder van het gelijknamige album. Dit is Wave World.

Cloud Seeder van Wave World. Zoals gezegd, rust in vrede, Gert van Santen. En dan is het nu tijd voor het Rewire Festival. Dat gaat weer gehouden worden op 29, 30 en 31 maart aanstaande. In en rond het paard in Den Haag allerlei mooie locaties die gekozen zijn. Behalve het paard met diverse zalen hebben we de Lutherse Kerk, het Korenhuis tegenover het paard, de Grey Space, het magazijn en het Corso Theater. Geweldig. Allemaal mooie plekken, allemaal ook op loopafstand van elkaar. We geven kaarten weg voor de vrijdag. U kunt alle info vinden op rewirefestival.nl. Maar u kunt ook gewoon de concertzender pagina checken. Daar staat een heel epistel over Rewire. En ook nog eens een keer waar u alle mooie programma's die gaan over Rewire. En ook over het Rewire Festival van vorig jaar gaan. Met allemaal mooie opnames en dus ook meer programma's die Rewire hoog hebben. En waarom hebben we Rewire hoog? Omdat het ieder jaar weer een heel erg fraai festival is in de binnenstad van Den Haag. Dit jaar wordt er onder andere opgetreden door Actress, een audiovisual performance met Young Paint, Giant Swan, Gazelle Twin, Low, Ipek Gorgun, Julia Holter, Laurel Halo, Mark Fell, Nicolas Jaar, Pius Mary, Tim Hacker en Canoio Ensemble, William Bezinski en Lawrence English en nog veel en veel en veel en meer. Maar wij houden het dus bij de vrijdag, want daar geven we 2x2 kaarten weg voor vanavond. U kunt dus iemand meenemen en rond 22:30 zal ik bekendmaken wie de gelukkigen zijn. En u kunt dus iemand meenemen en ik zal de 5e en de 10e mailer eruit pikken. En dus om 22:30 bekendmaken. Onder benoeming van Rewire kunt u mailen naar bob.ruusje@concertzender.nl. bob.ruusje@concertzender.nl. Ik had het net al over Tim Hacker, want die zal die vrijdag optreden met het Canoio Ensemble. In april zal het nieuwste album verschijnen van Tim Hacker en daar hoort u nu een track van. De nieuwste van Tim Hacker en de mailbox gaat nu open.

over Sinti tracks gesproken. Dan kunnen we het ook wel hebben over Warrington Runcorn New Town Development Plan. Heel blij dat ik die op de laatste Roadburn editie heb mogen zien. U hoorde een track van het album Appendix One, wat een verzamelaar is en met drie verschillende singles op verzameld op één album. En dat verscheen via Castles in Space. U hoorde All Mod Cons van Warrington Runcorn Newtown Development Plan. Zo. Dan kun je beter een naam hebben als Science. En dat is Johan Wetering. En Science heeft in het verleden vrij veel fraaie mixen gemaakt voor X-Ray en ook voor Space Exposure trouwens. Science weet zich nu vergezeld van een bonte reeks artiesten verzameld op het album

Nostalgic Band with Anomalies via No Beats Allowed. En dan Allowed als in A-L-O-U-D. Remnants is zijn track. Hier is Johan Wetering als Science.

0: Erg fraai hoor. Het nieuwste album van Paul Yebanassam. Wederom verschenen via Subtext Records. U hoorde een track van Mater, namelijk To Hear You. Aan het einde van dit uur van X-Rated voor u, Paul Yebanassam.
1: X-Rated. It is the night of the demon.
0: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-Rated, nog tot 11 uur, gevolgd door X-Ray tot 12. En helaas hebben we deze week weer afscheid moeten nemen van een muzikant die zich zeker heeft verdiend. Uit Nieuw-Zeeland, de drummer van Belter Space. We hebben het over Brent McLaughlin. Belter Space maakte een flink aantal albums op het eveneens Nieuw-Zeelandse Flying Nun Records. En het vinyl kwam dan vaak uit via Matador. Wij kozen een track van het album Robot World. Hier is ter nagedachtenis van Brent McLaughlin de track Or van Belter Space.

hoorde Winter Silence met de heerlijk lange track Desert Flagpole. En dat is Transmission Fields Part 2. Het staat op het album Transmissions Fields en dat verscheen in 2004. Winter Silence is eigenlijk het project van Matthias Grassoff. En Matthias Grassoff is helaas dit jaar overleden en daarom nogmaals extra aandacht voor Matthias Grassoff. En dit keer als Winter Silence. Nu we het toch over Winter Silence hebben, dan kunnen we het net zo goed hebben over Winter Solstice. Dat gaat namelijk eraan komen. Jawel, de 7e editie. Die is aanstaande zaterdag om 11 uur 's avonds. Is de aanvang en het einde is 7 uur de volgende dag, 7 uur 's ochtends. U hoort achtereenvolgens de heerlijke bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje ondergetekende en Peter van Koten. Aanstaande zaterdag, dus de 20e december, om u de hele nacht door te helpen. Winter Silence, Winter Solstice. Dan weet u het vast. Nou, dat is noteren, toch? En wakker blijven, want 's avonds is er de kersteditie. Maar daarover straks meteen meer. Eerst gaan we nog even naar MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal van het album MPC's Dystopian Party Collection. En de track, dat is Amanda Lear. Tenminste, zo heet hij. Ze doet niet mee. Maar kent u haar nog van Follow Me? En ze is bovendien aan het stoeien geweest met illustere figuren als Salvador Dali en David Bowie. MPC featuring Lamia Fox en Deutsch Nepal. Amanda Lear.

Ja, de twee kanten van Martin Sturzer. Zijn donkere kant is Velios. En zijn wat meer specie Sinti-kant is gewoon zijn eigen naam, Martin Sturzer. Dit was Velios, de wat donkere kant van Martin. En het album Astral Unity, wat nog eens vind ik nog steeds een van de beste albums van Velios is. Uit 2010 alweer. En dat verscheen via Malignant. U hoorde Cold Unity van Velios hier bij X-Rated op de Concertzender. En daarvoor dus MPC, Lamia Fox en Deutsche Nepal in met Amanda Lear. En nu zijn we aanbeland bij de allerlaatste uitgave van het Winter Light Label van 2025. En ik heb een berichtje gekregen van de label-eigenaar Mark O'Shea dat ze hele mooie plannen voor 2026 hebben. Dus daar gaan we volop in mee graag. Want tot op heden maken ze... brengen ze de meest schitterende dingen uit. Stefan Vos is degene die het laatste album van 2025 bracht onder de naam Argir Planitia. En de track die je hoort zometeen is Coma to Eat. En dat is een vulkanisch gesteente. Het staat op Ediacara, het nieuwste Winter Light album. Dus hier bij X-Rated op de Concertzender. En nu ruim baan voor Argir Planitia. Hoop ik. Ja, daar zijn ze. Daar is die.

En u vindt dat op het album Paraskenia, wat in 1994 verscheen via Discordia Musica Maxima Magnetica. Ordo Equitum Solis, de hekkensluiter van deze X-rated. En hiervoor dus een fonkelnieuw werk van Argir Planitia van het album Ediacara van het nieuwste Winterlight release. En helaas is dit inderdaad het einde van deze X-rated op deze zondagavond. Maar er volgt er nog veel meer. Namelijk zometeen een X-ray. En die is gevuld met klanken. Allereerst van Nadja en Traum. Een samenwerkingsverband tussen Nadja en Traum. Dominium Fissurgis hoort u de delen 1, 2 en 3. En dat verscheen in 2010. Nadja en Traum. En de resterende tijd die is voor Traum zonder Nadja. Een track van Aquasme en dat verscheen in 2015. Dus prachtig werk van Nadja en Traum, zometeen in X-ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze zondagavond. En volgende week is er een nieuwe X-Rated. En jawel, dat is de traditionele, iets wat zwaarder aangezette episode van X-Rated. Met rond de kerst. Jawel. Maar voordat het zover is, hebben we ook nog een Winter Solstice nacht. Vanaf 11 uur 's avonds op zaterdag de 20e is er dus een nieuwe Winter Solstice te beluisteren. En dat is alweer de 7e editie. Achtereenvolgens hoort u de bijdragers van Roel Jansen, Harold Roeland, Bob Ruusje en Peter van Koten. Tussen 11 uur 's avonds en 7 uur de volgende ochtend. En dan 's avonds, dan zitten we hier weer allemaal. Jawel, dan zijn we er gewoon met Roel en Harold en zit ik er met een X-rated kerstspecial. En overigens de twee X-rateds daarna, dus de laatste van dit jaar en de volgende van de eerste van volgend jaar, dat is de jaaruitzendingen, de jaaroverzichten, de beste albums volgens X-rated over 2025. Zover het spoorboekje, wat mij betreft tot aanstaande zaterdag met Winter Solstice of zondag in X-rated kerst. Maak er een mooie week van.

0: Max.
1: Rated.
2: Action.

En soms verbaast je jezelf. Ik zocht op deze track of ik deze alles gedraaid heb aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated. En het antwoord was verbazingwekkend nee. Plastic Man met Marbles. Waarom nooit eerder mee geopend? Ik heb geen idee, maar dat verandert dus vanavond. Plastic Man van het album Muziek. En dat verscheen in 1994 op Nova Mute. Het schitterende Marbles. Aan het begin inderdaad van een nieuwe X-Rated nog tot 11 uur. En daarna X-Ray tot middernacht. Met spetterende synths en sequencers van Radio Massacre International. Maar daarover straks meer. Eerst is Fonkel een nieuw werk. En dat was wat mij betreft een beetje een verrassing. Een nieuwe single van Terrence Dixon. En hij timmert al 30 jaar aan het firmament met prachtige platen. Uit Detroit komt hij. En Terrence Dixon maakt wat mij betreft nu zijn allerbeste single ooit. Jawel, het kan nog steeds. De 12-inch When Stars Remember, die gaat uitkomen pas op 13 maart. Dus we moeten nog even geduld hebben. Maar hier is alvast de track Mono Collapse. Lekker stuiteren op het label van Trésor. En het label Trésor. En eigenlijk heeft deze track alles. Herhaling, de kracht van de herhaling. En een steady rhythm. En harder dan dat Terrence Dixon het ooit gedaan heeft. Dit is Terrence Dixon. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

heerlijke rechtdoor techno van Decca, de 12-inch Evolution EP. En Decca, dat is eigenlijk Jack Wallace. En hij komt uit Bristol en ze heeft een eigen label samen met iemand anders, namelijk Fireworks. En dat label is gevestigd in Berlijn. Frameworks moet ik zeggen. Het label Frameworks. Decca met Evolution op de Evolution EP. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. En deze week overleed helaas Sly Dunbar. Sly Dunbar was een van de helft van de ritmesectie, de beroemde ritmesectie. Sly en Robbie. Wel nu, Robbie Shakespeare, die moest ons eerder verlaten. En nu is de drummer Sly Dunbar ook niet meer. Helaas is die niet meer onder ons, maar heeft wel ontzettend veel muziek achtergelaten. Voornamelijk in de reggae. En ik had het natuurlijk een prachtige reggae track kunnen draaien met Sly Dunbar, maar ik heb gezocht naar een track van Material. En die vond ik. En dat is Bill Laswell samen met Sly Dunbar op de drumkit en Shankar op blaasinstrumenten. Material met de track Mantra. U vindt het op het album Hallucination Engine. Rust in vrede, Sly Dunbar. Nogmaals, dank voor je prachtige werk.

En nog een drummer aan het werk, maar die leeft gelukkig nog. En hoe? We hebben het over Charles Hayward. En hem kennen we van vroeger de band This Heat. En later nog Camberwell Now. Wel nu, hij is weer een samenwerking aangegaan met een, ja, wat dat betreft een hele bijzonder iemand. Namelijk de rapper Dalek. Charles Hayward en Dalek. Dalek die overigens zal optreden op het aanstaande Roadburn Festival. En ik heb hem meerdere malen live gezien. Dat is zonder meer zeer de moeite waard. Hayward en Dalek. En u hoorde de track Salvage. Het komt van hun gelijknamige album. Verscheen op Relapse. En hier bij X-Rated zijn we aanbeland bij Tangerine Dream. Die zijn hebben ook Nederland aangedaan met het project 50 Years of Phaedra. En we zijn nog met een aantal vrienden naar Oorschot getogen om dat allemaal live mee te maken. Phaedra 2024, 50 Years of Phaedra at the Barbican. Die is nu uit en daar gaat u nu een stuk van horen, namelijk Phaedra 2024. En dat is gewoon een eigen, niet een remix, maar meer een nieuw arrangement wat ze gemaakt hebben van een deel van Phaedra. Hier is Tangerine Dream. Mm-hmm.

Ik zag van vriend Rob op Facebook voorbij komen een van de beste platen ooit gemaakt. Nou, dat kan volgens mij best wel kloppen, want deze staat in mijn Desert Island Collection nog steeds in de top 10. Ik heb het over het album Deceit van This Heat. En u hoorde A New Kind of Water. En dat is wederom aandacht voor Charles Hayward. Ik hoop niet dat hij nou ineens volgende week het loodje legt. Want twee keer Charles Hayward in de uitzending. Dat is louter toeval. Want ik zag ook dat het verzamelde werk van This Heat in de box Out of Cold Storage. Een prachtige box met 6 cd's. Waarin het hele werk van het hele oeuvre van This Heat verzameld is. Weer opnieuw uitgebracht gaat worden. Dit was van het originele album Deceit uit 1981. Verschenen op Rough Trade. En inderdaad, wat een album. En wat een track. Helaas is dit wel het einde van deze X-Rated, maar er is nog veel meer. Er is zometeen lekker synth- en sequencerwerk van Radio Massacre International in de X-Ray tot middernacht te beluisteren hier bij de Concertzender. U hoort allereerst twee tracks van het album Organ Harvest en dat verscheen in 1997. Daarna een track van het album City 21 en dat stamt uit 2006. En uit 2024, het is eigenlijk nog steeds een van de nieuwste albums van Radio Massacre International. Dialectic Furnace, moet ik zeggen. Dat zometeen in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze donkere en nog steeds best koude zondagavond. IJs en wederdienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated. En dan kom ik koud van het Grauzone Festival terug. Dan ben ik in ieder geval vrijdag en zaterdag te vinden. Dus wie weet zijn er nog andere luisteraars die ook op het Grauzone Festival te vinden zijn. Dan lijkt het me leuk als we elkaar treffen. We gaan het zien. Heb een hele mooie week. Wat mij betreft ben ik er gewoon volgende week weer. IJs en wederdienende. Dank nogmaals voor het luisteren en dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd goed. Blijf hier bij de Concertzender, want er is nog veel meer te beleven. Zometeen te beginnen bij X-Ray. Voor nu.

Max. Rated.

het origineel is al zo geweldig. En dan komt er nog een geweldige remix van David Holmes achteraan. Dat gebeurde in 1993. The Sabres of Paradise. Smoke Belch 2. The Sabres of Paradise, oftewel de heren Weatherall. En Jags en Burns, jawel. De David Holmes remix. En dat waren dus de Sabres of Paradise hier bij X-Rated. Op de concertzender waarmee u nu verbonden bent. 2,5 jaar zeil ik overal prachtig doorheen. Van corona is totaal geen sprake en nog geen snotneus. Maar vorige week was het toch uiteindelijk raak. Nou, gelukkig niet heel erg raak. Milde klachten, maar ja, je blijft toch thuis. En ik heb me 2 dagen een beetje beroerd gevoeld. Nu is het nog steeds een beetje verkouden. Alleen heb ik mijn smaak en mijn reuk voor een gedeelte verloren. En dat is toch wel vervelend. Ik hoop dat dat heel snel weer rechtgezet gaat worden. De muzikale smaak, die is echter niet aangetast. Dus laat u vooral besmetten de komende 3 uur tot 12 uur, want vanaf 11 uur is het tijd voor X-Ray. En tot 11 uur is het tijd voor een nieuwe episode van X-Rated. Ik hoop dat u vorige week genoten heeft van een noot X-Rated met de KLF en met Current 93. Nu gaan we weer terug naar X-Rated zoals het eigenlijk hoort. Met Economist uit Griekenland. Dit is Agos. Het komt van de verzamelaar X2. Dit is Economist. Dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Zo, dat was ineens een hele snelle afloop. Die had ik niet in de gaten had. Ahmed Siesman en VNNN. En dit duo maakte deze heerlijke track Inorganic Transformation. Het staat op een verzamelaar waar ik al eerder een aantal tracks van gedraaid heb. Namelijk de Stone Techno Series 2022. Met als ondertitel Trick Linic. Nieuw verschenen op het label The Third Room. Ahmed Siesman en VNNN. Wel nu, we gaan eens naar een paar oude helden. Of eigenlijk één oude held. Straks komen er nog meer oude helden. Maar nu de oude held Steven Melander. Dat is een van de oprichters van Cabaret Voltaire. En hij heeft een ontzettend fijn nieuw album op de markt gebracht. Namelijk Tick, Tick, Tick. En daarvan hoort er nu Shock to the Body. Dit is de nieuwste van Steven Melander.

0: Ja, van dit soort remixen moet je het hebben. De John Hopkins remix van het geweldige werk van Orbital met de track Halcyon and On. Het staat op de nieuwe Orbital 30-something. Daar staan een aantal nieuwe tracks op en een heleboel fantastische remixes. Nou, niet allemaal, maar de meeste die zijn toch zeer de moeite waard. Orbital, Halcyon and On hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we het even gaan hebben over de heer Richard Zijlstra. Richard Zijlstra, die ken ik al vanaf het eerste moment dat ik de hoofdstedelijke platenzaak Boeddhisk binnenstapte. Dat gebeurde in 1976, dames en heren, jongens en meisjes, jazeker, zo lang geleden. En toen was ik klant en ik werd al snel in deze winkel zeer adequaat geholpen door Richard Zijlstra. Richard die heeft mij allerlei heerlijke piepknor en Sinti Space platen in de maag gesplitst. Allemaal fantastisch werk en ik ben echt schatplichtig aan deze meneer. Later ging Richard radioprogramma's maken en dat deed hij ook op formidabele wijze. Denk aan radioprogramma's bij de VPRO als Radio Noom en Spleen. En al die tijd heeft hij ook muziek gemaakt onder zijn eigen naam Genetic Factor. Denk daarbij aan de Radio Noom LP waar een track van hem op staat bijvoorbeeld. Maar hij heeft onnoemelijk veel tracks opgenomen. En dat wordt nu eindelijk echt uitgebracht. Althans, een selectie natuurlijk daarvan. Op het album In Deadly Wet Dreams. Afgelopen donderdag was de presentatie van dit album in de platenzaak Red Light Records op de Wallen. En daar was ik en mocht ik deze plaat in ontvangst nemen. Hartelijk dank Richard. Hartelijk dank Genetic Factor voor alle muziek. En we gaan nu een track luisteren van In Deadly Wet Dreams. Namelijk de track die ook al eerder op single uit is gebracht. Waarom lachen ze?
1: Waarom lachen ze? Ze werden zich bald aan die nieuwe omgeving gewöhnen.

Ja, erg fijn zeg. Oh, wacht even hoor. Ik ga... Ja, zo. Heel fijn. En dat sloot een, wat mij betreft heel goed aan op de Genetic Factor. Want Genetic Factor die heeft heel erg veel muziek opgenomen in de jaren 80. En dit wat u hoorde van Genetic Factor, dat kwam ook uit de jaren 80. En wat u net hoorde, dat was Geier aus Stahl. Dat komt helemaal niet uit de jaren 80, maar dat klinkt uit de, ja, alsof het uit de jaren 80 komt. Uit 2022, oftewel nieuw Geier aus Stahl. En dat is het project van Leonard Prochazka. En het leuke was dat ik afgelopen donderdag dus in die platenwinkel was. En wat bleek, boven de platenwinkel zit het label Knekelhuis. Wel nu, deze die u hoorde, die Geier aus Stahl van het album Strapazen und Genesung. Dat is, zit op het label Knekelhuis. Huis, Knekelhuis gewoon. U hoorde Wohin. En we hebben er nog eentje voor dit uur. En dat is voor de nieuwste van Katharina Barbieri. En het is een zeer geweldig album wat ze heeft uitgebracht. Bekende geluiden van haar, maar ook eigenlijk een soort nieuw werk. Omdat ze ook bijvoorbeeld haar eigen stem gebruikt, zoals in Transfixed. Katharina Barbieri, nieuw werk van het nieuwe album Spirit Exit.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated op deze zondagavond nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer moois in X-ray. De honden, die schopt u naar buiten. De boksen, die kunnen ook naar buiten. En neemt u de kelken mee en voedt de buren goed op met de klanken die ertoe doen nog tot 11 uur. En nu eerst terug naar 1993. The God Machine. Ik weet nog dat dit album uitkwam en ik helemaal uit de plaat ging. Toen kwamen ze ook nog eens een keer op de koop toe in Paradiso in Amsterdam. En dat concert was werkelijk zo fenomenaal. En deze week trok ik weer eens. Ja, ik had toch COVID, dus dan doe je plaatjes draaien. Scenes from the Second Story, weer eens uit de kast getrokken. Wat een album. Dit is The God Machine. I've seen the man.

pure schoonheid uit Rusland. Kof aan te Trier. En dit staat op een verzamelaar, Research Chronicles 2007-2009. Verzamelaar van het werk van Kof aan te Trier. En als ondertitel had dit Gridal Tirin. En Gridal Tirin was ook de titel van deze track van Kof aan te Trier. Schitterend. Het verscheen in 2011 op het Tsjechische label Horus Cyclic Demon. Kof aan te Trier hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we verheugd zijn dat er een re-release aankomt van Maschinenzimmer 412. De eerste, en dat was een hele, ja zeg maar, een soort black industrial album. Macht durch Stimme. Het verscheen in 1988 op een cassette via Mechaniek Cassetten. En later werd het heruitgebracht op diverse labels. Zoals Cold Meat Industry en deze op Dark Vinyl, waar ik deze vanaf haal. Ekafdlok, Maschinenzimmer 412.

strange cup secret speaks with bleach spawn dorsal.

Nou, dat is duidelijk hoe de track heet. Ornament Centipede. Je hoorde Scion Organ. En Scion Organ die werkte in deze track nauw samen met Thypol Sandra. En deze twee heren die hebben natuurlijk ook nauwe contacten gehad met Coil. Scion Organ met Thypol Sandra en Ornament Centipede. Het staat op het album Dust. Dat verscheen vorig jaar via Lumberton Trading Company. Het staat vol met dit soort heerlijke, intrigerende tracks. Fantastisch. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar we nu teruggaan naar 2016. En dat was tevens het jaar dat het geweldige label Reverse Alignment nog bestond. Helaas bestaat het label niet meer. Maar de nalatenschap van dit label is fantastisch. Zoals deze CD die nu in de speler zit van Manifesto. Manifesto is het project van Magnus Zetterberg. En Manifesto die heeft ook de diverse dingen uitgebracht op het Belgische Plague Records. Dit is op het Zweedse Reverse Alignment. U hoort van het album Exit nu Testimony.

Adeptus Mechanicus van zijn album Lines and Waves. En nu hoorde Time Capsule. En dit is, om even in de Berliner te blijven, Bernard Xolotl. Ook al komt hij uit Frankrijk. Het is toch een beetje Berliner Schule wat hij maakt daar in Frankrijk. Last Wave is het cassettealbum wat hij in 1982 uitbrengt. En Bureau B brengt het nu eindelijk op cd uit. En wat terecht, wat een geweldig album. U hoort Last Wave Part 2, Bernard Xolotl.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, het tweede uur X-rated, nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois in X-ray. De mailbox is dicht en dat is maar goed ook, want die neigde te exploderen. U heeft me wel heel erg veel werk gegeven. Oei, oei, oei, ik hoop dat ik om 10:30 de winnaar bekend heb, want het zijn er wel heel erg veel. Maar goed, ik ga ze het komende 30 minuten allemaal voor u bekijken en uitkiezen. En dit keer zijn het er zoveel dat ik de 10e en de 20e mailer eruit zal gaan kiezen. Straks 10:30, rond 10:30 of misschien iets later hoort u het resultaat. Het was een trieste week, u hoorde het ook al bij mijn collega Roel in Space Exposure. Mark Hollis van Talk Talk is deze week overleden. Bovendien was het een trieste week voor de Wave, want ook Andy Anderson is overleden. En dat was een hele korte periode een drummer van The Cure in 1983. Ongeveer een jaar bij The Cure gezeten. En Steve Jameson, en dat was de drijvende kracht achter World Domination Enterprises. Maar die gaan we nu beginnen. Mark Hollis, daar komen we later in dit uur op terug. Steve Jameson is overleden en dat was de drijvende kracht, zoals ik zei, van World Domination Enterprises. Nooit echt helemaal doorgebroken, maar mensen die bijvoorbeeld een band als Big Black kennen, die moeten ook dit geluid zeer zeker waarderen. Hun hit single, tussen aanhalingstekens, heette Asbestos, Lead Asbestos. Rust in vrede, Steve Jameson. Dit is World Domination Enterprises.

Zo, helaas is hij ook weer ineens afgelopen, terwijl u net zo lekker in die trance zit. En trance, dat krijg je wel, dat gevoel van rapoen. Robin Story, ex-Sovjet-France, die kan u daar wel in brengen. Rapoon van de Kirzig Light, zoals het 1995 al verscheen op staalplaat. En het is 2 jaar geleden heruitgebracht op het Poolse Zoharum met het extra album Our Calling Light erbij. Je hoorde Inner F Into Light. Dit was Rapoon. En overigens brengt u toch die trance. Daar komt helemaal niets meer van terecht. Want wat nu in de speler zit, daar wordt u vanzelf wel weer helemaal wakker van. Het nieuwste album van MZ412. Vroeger Maschinenzimmer 412. Dit trio is er weer helemaal terug. Het nieuwste album is net verschenen. En dat heet Zwart Mirkir. Geweldig album van A tot Z. En het is heftig, heel heftig, getuige ook deze Openda Helgrind. Dit is MZ 412.

Sinister.

Eigenlijk nog een rest in peace waar we dit uur mee te maken hebben. En dat gaat dit keer niet over het overlijden, maar gewoon over het stoppen van een band. Alhoewel het wel te maken heeft met gezondheidsredenen. U hoorde Sutcliffe Jugend. En dat is natuurlijk al sinds mensenheugenis het project van Kevin Tompkins, ooit begonnen bij White House. U hoorde het album Blue Rabbit en daarvan Feeding the Mouth That Bites You. Pardon. Sutcliffe Jugend, die is inderdaad niet meer. Die hebben gewoon aangegeven te stoppen, omdat het inderdaad om bepaalde redenen niet meer gaat. Dat is heel jammer, maar Sutcliffe Jugend heeft een ware mooie erfenis achtergelaten. En daar kunnen we het nu mee doen, zoals u ook hoorde op deze geweldige spooky track van Sutcliffe Jugend. U luistert naar de Concertzender en u luistert naar X-Rated, waar we nu toe zijn aan de winnaars. En ik heb inderdaad heel erg moeten tellen. Ik wilde de 10e en de 20e doen, maar het werd de 10e en de 19e, aangezien de 20e eigenlijk allebei naar hetzelfde wilde, namelijk het Concertgebouw in Amsterdam. Maar ik moest natuurlijk een Eindhoven hebben. Gelukkig de 19e, dat was er wel een. Voor het Concertgebouw in Amsterdam is de winnares Alexandra Kiszecki. Alexandra Kiszecki naar dinsdag 12 maart dus naar het Concertgebouw in Amsterdam. En dan de winnaar voor het Muziekgebouw in Eindhoven. Dat is geworden Mark van der Voort. Mark van der Voort voor Muziekgebouw Eindhoven. Nou, allebei gefeliciteerd namens het Concertgebouw en het Muziekgebouw. En namens de organisatoren, namens X-Rated, namens de Concertzender, et cetera, et cetera. Heel veel plezier en in ieder geval in het Concertgebouw zult u mij dan ook wel aantreffen in de grote zaal. Met een beetje geluk. Goed, over naar de orde van de dag weer. En ik heb het vorige week al beloofd. Toen hadden we een track van het nieuwste album van Niem. En dat kwam er een beetje bekaaid af met 3 minuut zoveel. Dat gaan we nu goed maken met, even kijken, 7 minuten en 36 seconden. De track Dark Earth van het nieuwste album Beyond the Crying Era. Alhoewel het niet helemaal nieuw is, het is een verzameling met oudere tracks. Maar dat doet er niet toe. Deze track komt origineel van het album Beyond the Darkness, zoals dat verscheen in 2005 via Ultra El Suono. Dit is Niem, verschenen op Winterlight Records.

private smile has loud.

Ja, jongens, oh, wat schitterend dit. Echt Omala van het album Germ. En daarvan hoorde u 709. Werkelijk geweldig. Omala uit Zweden. En het mag eigenlijk best een beetje de Zweedse coil genoemd worden. Dat hele oeuvre van Omala is zeer de moeite waard. Later zijn ze ook nog samen gaan werken met leden van Wire. Nou ja, leden. Graham Lewis eigenlijk. Goed, de ene laatste voor X-Rated is van Andro Malar. Het nieuwste album heet Nunquam. En daarvan hoort u gedeelte uit NQO 304.

alsof hij het zelf zo al bedacht in 1988. De laatste track die u hoorde, A New Jerusalem, is ook de laatste track op het album Mark Hollis, wat hij toen uitbracht. En daar de laatste 2 minuten zijn gewoon die stilte. En die stilte die ervaren we nu ook met het overlijden van Mark Hollis. Het is heel moeilijk om uit te kiezen wat Mark Hollis nou, wat het beste is wat hij nou ooit gemaakt heeft. Want eerlijk gezegd vind ik iedere periode goed. De synthie-pop dance periode van het begin van Talk Talk. Ook de tussenliggende periode met The Color of Spring. Ook de latere albums zoals bijvoorbeeld Laughing Stock. En dit soloalbum wat die uitbracht. Ik heb er uiteindelijk hiervoor gekozen. Geweldig werk van Mark Hollis. Rust in vrede, Mark. En dan brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated op deze zondagavond. Heel erg veel dank dat u er weer bij was. Dat is tof, dat doet goed. En heel erg veel dank voor alle reacties ook. En vooral ook voor alle mailers vanavond, want dat zijn er explosief veel geweest. Maar u weet het, er is nog een derde uur en dat gaat aanstonds beginnen, direct na 11. We hebben weer een label special hier in X-Rated. Het Carpe Sonum label. Achtereenvolgens hoort u albums die op dat label zijn uitgebracht van Cy Matthews. Daar beginnen we mee. Dan volgt Spectra Sierra met RB. Daarna Lorenzo Montagna met Mick Chillage. Daarna Breathe, een track van Massimo Vivona. Dan Airwaves en we eindigen met Urban Meditation in de Carpe Sonum label special. Zometeen na 11.

Nogmaals dank voor het luisteren en alle reacties. IJs, weder, storm en ellende dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Morgen weer code geel in Nederland. Daar gaan we weer. Hoed u voor allerlei vliegende objecten in de lucht, want het gaat stormen. En dat in de lente. Oh nee, het is nog steeds winter. Nou goed, anyway, geniet ervan. Maak een mooie week. Volgende week dus weer een nieuwe X-Rated. Nogmaals dank voor het luisteren. Tot volgende week. Dag.

0: Det finns korkade chefer, det finns korkade anställda, det finns till och med korkade boxholmare. Yes. Fast jag har inte sett några, men det skulle jag ska finnas. Räskor går det för sig.
1: Aldens Boxholm. En Boxholm opende deze X-Rated op deze zondagavond. De speciale traditionele ultra zware kersteditie van X-Rated hier op de concertzender. En dat allemaal tot 11 uur vanavond. En daarna nog veel meer moois in X-Ray tot middernacht. Met natuurlijk ook donkerheid. Namelijk een Winterlight Label Special. Maar dat pas na 11. Eerst moeten we het even hebben over Boxholm. We hoorden Frans Enoch the Bastard. En dat komt van de Hunting Course of Skogs Sarah uit 2006. Verschenen via Vrottage. En daarvoor het prachtige koormuziek van Clear Note Choir. En Clear Note Choir maakte het album Choir Music. En dat verscheen via hun eigen label Clear Note Songbook. Bless the Lord, O my soul. Daarvoor een stuk uit Hiding van Kammerheit. Wat u vindt op het album Asleep and Well Hidden. En natuurlijk de traditionele kerkklokken aan het begin. De bells. Dit keer kozen we voor een versie van het Kronos Kwartet samen met de monks of the Abbey of St. Peter's of Solesmus. En dat allemaal dus aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated hier op de concertzender. Waar we weer de grootst mogelijke moeite hebben met de playlist. Dus als het allemaal niet verschijnt in de playlist, het is weer eens zover. Het is weer zondagavond 9 uur en de boel ligt er weer uit. Laten we hopen dat dat binnen afzienbare tijd weer verandert. Dus u zult het eventjes met de presentatie moeten doen. Want ach, natuurlijk kan ik u ook gewoon vertellen wat er komt. Hè? Niet waar? Fragments of Corinth was nu aan de beurt met Mystery of the Grey Lands. De schitterende titel The Rebirth of Symbols Long Forgotten. X-Rated op de concertzender. Heel fijn dat u er allemaal bij bent. De ultrazware kerstepisode tot 11 uur. Hier is Fragments and Corinth.

Prachtig, werkelijk prachtig. Andrew Osler. U hoorde het tweede gedeelte uit The Blind Sublime. En dat tweede gedeelte, dat heet Confession. Allemaal biechten. Opbiechten. The Blind Sublime is een album wat uit werd gebracht door het eigen label van Andrew Osler. Expert Sleepers. Een aantal weken geleden dus. Vonkeltje nieuw. Werk van Andrew Osler. En daarvoor Fragments and Corinth met The Rebirth of Symbols Long Forgotten. U luistert naar de speciale kerstepisode van X-Rated hier op de Concertzender. En het schijnt dat, nou ja, tenminste laten we het afkloppen, maar dat de problemen met de playlist weer verholpen zijn. En de site, alles doet het weer. Laat dat zo blijven. En nu in X-Rated een oude bekende, eentje die al vaker in een kerstuitzending voorbij is gekomen. Maar dat is dan ook geheel terecht. Ik heb het over Hypnopazuzu, het prachtige Christmas with the Challengers. Die hoort er gewoon bij in de kerstuitzending. Het album Create Christ Sailor Boy. Hier zijn Youth en David Tibet van Current 93 als Hypnopazuzu Christmas with the Channelers.

Kylie Malone weet zich op haar nieuwe album All Life Long vergezeld van het koor Macadam Ensemble. En gaan overigens samen, dus Kylie Malone en het Macadam Ensemble, optreden op Rewire in april volgend jaar. Kylie Malone en Macadam Ensemble hoorden Slow of Faith, dus inderdaad van haar nieuwe album All Life Long. Verschenen op het label van Stephen O'Malley, Audiologic Organ. En we gaan de gezelligheid in met Det Ketterska Förbund. He Will Fall.